Coco Montoya, What Am I? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Lauwens Braamstede Techniek, Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. En Montgomery Gentry, dat is een duo uit Kentucky, bestaande uit Eddie Montgomery en Troy Gentry. Maar Troy Gentry kwam in 2017 om het leven bij een helikopterongeluk in New Jersey. Montgomery Gentry, Hillbilly Shoes.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel Musquet in deze aflevering van Harry's Blues. Want nog een paar weken dan vieren we het feit dat Harry Musquet 80 jaar geleden op 10 juni 1941 geboren is. Muziek van Donors van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en 3 versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we begonnen met Musquet. De Musquet Gang met Geronimo Weeps.

Uit 1983 van de LP The Legend. Dat was de tijd dat Willem van der Linden uit eigenhuis de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Lefaye op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Eelco Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van dat nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het nu de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepi Noya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dauphur. Het is de bezetting waar ze Hardy toen in speelde met Lau, Leo, Bernard Renke, Jan Groening, de drumdokter Ruud Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink, hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band, Bad News.

Bad news. Kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Ilko Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de Wark. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de Wark, niet alleen maar Musquet. Komt er tijd wel veel over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aston gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft. In Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. Een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van de pandemie en van corona. Strange times. Harry's Blues, de luister u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook de Musquet opnam is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquet, de Cadillac Assembly Line.

0: much, ladies and gentlemen.
1: Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opnemen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar we misschien altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Muske September in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website musketheater.nl. Nee, theatermuske.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermuske.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Muske's die door M. Reeves. Hoe ze dat vandaan gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is dus geschreven door Mac Rice, Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toe ging, in dit geval naar Detroit, om door werk te vinden in de auto-industrie. En hij was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het heette de Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally. Een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam, die pas in 2006 uitkwam op de CD Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering. Een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line. Van de componisten van Sir Mac Rice. Uit 2006 van de CD Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King. Die was chauffeur. En we begonnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

ook wel lekkere muziek. Dat is altijd een beetje lichtvoetige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show. Een single die net uitgebracht is. The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met QB en de Blisters weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay was erbij, Tineke Schoenmaker, Daniel Lewis was erbij, Huub van der Lubbe, Benny Jolink, nou noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Door werd de cd opnam Hotel Grollo. En daarvan het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt, Nobody in Town.

Uit het jaar 2000, de millenniumwisseling. Nobody in Town, QB in the Blizzard met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB in the Blizzard. Steeds meer QB in the Blizzard in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997. No news is good news.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ronnie Dunn uit Texas is de helft van het succesvolle duo Brooks & Dunn. En die twee verkochten ruim 30 miljoen albums en ze hadden 20 nummer 1 hits in Amerika. In 2011 ging Ronnie Dunn als soloartiest verder. Hier hoort u hem met The Blind Boys of Alabama. Ronnie Dunn, The Crossing.

Ronnie Dunn, The Crossing. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, nam zijn album Guitar Slinger op in Chicago met mondharmonica-speler Billy Branch. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Johnny Winter, I Smell Trouble. Lyle Lovett uit Texas is een fenomeen in Amerika. In Europa scoort hij niet echt. Hij was in de jaren 90 nog 2 jaar getrouwd met de filmactrice Julia Roberts en hij duikt zelf ook steeds vaker als acteur op in films en tv-series. Lyle Lovett, England Swings.

I love it, Inland Swings. Buddy Guy en Muddy Waters maakten de elektrische Chicago Blues groot. En Johnny Copeland en Albert Collins stonden aan de basis van de elektrische Texas Blues in Houston. Johnny Copeland en Albert Collins, Lion's Den.

Johnny Copeland en Albert Collins, Lion's Den. Loretta Lynn uit Kentucky verkocht 45 miljoen albums. Dat kun je toch helemaal niet voorstellen. Ze had 24 nummer 1 hits in Amerika. Die mevrouw is intussen 86 jaar en weet van geen ophouden. En ze is intussen ook ontdekt door de alternatieve muziekliefhebber Loretta Lynn, Half Mind.

0: the heart to go.
1: Loretta Lynn, Half a Mind. Long John Hunter bleef jarenlang werken in het clubcircuit in El Paso in Texas, want daar verdiende hij een goede boterham. En hij begon pas op latere leeftijd te toeren en albums op te nemen. Dit komt van zijn album Swinging from the Rafters. Long John Hunter, Both Ends of the Road.

Long John Hunter, Both Ends of the Road. Shooter Jennings, dat is een zoon van Waylon Jennings en Jesse Coulter. En intussen is hij een gevierd rockzanger in Amerika. En hij nam een nummer op met zijn moeder. Shooter Jennings en Jesse Coulter. Invitation to the Blues.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Things Have Changed van Betty Lavette is het album van deze week. En ja, dat is een cultartiest met aanzien in de muziekscene. En dan wil iedereen wel een bijdrage leveren. Op gitaar hoort u Rolling Stone Keith Richards. Betty Lavette, It Ain't Me, Babe.

Betty Lovett, It Ain't Me Babe. Eric Church uit North Carolina begon in kroegen in de omgeving Jimmy Buffett liedjes te zingen. Maar hij maakte eerst zijn universitaire opleiding af voordat hij definitief naar Nashville vertrok. En intussen ligt zijn zesde album Desperate Man in de winkel. Eric Church, Odie Lally.

Eric Church met een kort liedje, Old Lally. W.C. Clark, die man noemen ze de Godfather of Austin Blues. Hij maakte jarenlang deel uit van de band van Stevie Ray Vaughan. Maar na het overlijden van Stevie Ray begon hij zijn eigen band. En dit komt van zijn album From Austin with Soul. W.C. Clark, Midnight Hour Blues.

W.C. Clark, Midnight Hour Blues. John Randall uit Texas begon als gitarist bij de Nash Ramblers en later was hij gitarist bij Emmylou Harris. Hij was ook enige tijd getrouwd met countryzangeres Lori Morgan, maar dat is nauwelijks een verdienste, want half Nashville is met haar getrouwd geweest. John Randall, Engine Number 9.

John Randall, Engine, Engine, number 9. Katie Webster had in Amerika de bijnaam de Piano Queen from Houston en ze maakte het album No Foolin' met bluesgitarist Lonnie Brooks uit Chicago. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Flat Lonesome, dat is een moderne bluegrass band. Een beetje een familieband met de broers Buddy en Charlie Robinson. Zus Kelsey Robinson, en die is dan weer getrouwd met de banjo-speler Paul Harrigill. En het derde album, Runaway Train, is uit. Flat Lonesome, When Two Worlds Collide.

Flat Lonesome, When Two Worlds Collide. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Jan Dammer coördineerde de playlist. En CJ Sunier is een Seidico-accordeonist uit Louisiana. Dit komt van zijn album Too Much Fun. CJ Sunier, Richest Man.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Racket, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
3: Nou, het is natuurlijk vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig is, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel. Iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Will Dockery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land. Afgewisseld met wat bossages.
4: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is. Hè? Dat dit farmland is.
3: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is. Zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat is eigenlijk gewoon een stuk land waarvan je dacht, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast een rollen of mes kunnen besmilden. Zo'n soort dingen zag je dan, zag je hier ook.
4: Grote landbouwmechanisatie bedrijven. Ja.

0: Het is ook niet armoedig aan hier trouwens.
1: Nee, dat valt me heel graag. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan en de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvarend stadje. En het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel. Die daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
0: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je op het moment kijkt.
1: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
0: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, nou pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
1: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is, Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen, ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
0: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
1: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van juke joint naar juke joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
2: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kind of like this. Down, I heard old whistle blow. I heard it said,

0: We bleven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar wilden we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt omschreven als zijnde dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen altijd een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook alweer. Extra mafie.

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
1: Ja, dat mag je, de, mag je ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie, misschien is het wel fast.
1: Dat staat er wel. Attraction.
2: Fast lips of zo.
3: Adam and Eve. Indian spirit.
1: A ring.
3: Attraction. High chest quality.
1: Someone bought a Bonnie Raitt hier allemaal.
0: Daar achter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is dat stuk hold.
1: Maar dit was hold. Yeah. Yeah, by Donald Kittrick. See you top Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home. Yeah,
0: het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Electric Mud.
0: Ja.
1: See you top. B.B. King's Lucille. Dus zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
0: Waarom
1: die
0: eigenlijk?
1: Hier. Ja.
0: Waarom noemen ze die Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
4: Het model, hè? Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is getrouwd met zijn gitaar.
0: Ja, ja, ja. Bo Diddley?
1: Ja, inderdaad, met zijn rechthoekige gitaar.
0: Hey, Steve Forbes, die ken. Ken je wel? Nee, Stevie Forbes.
1: Ja.
0: Kom ook in Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Ik ken die Fred Knobloch die ook in Meridian was.
1: Freddy Knobloch.
0: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Ja. Nou, hier wordt hij al de doelvraag gedaan. De binding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rock and roll en de jazz. Ja, nog een foto van de belangrijkste mensen. 920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja.
1: Yeah. In 1920.
0: Hier nog wat foto's hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja.
1: Yeah. Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
0: Die moeten nog staan.
1: Ja.
0: Dan mocht straks maar eens hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou. Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars. Van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, it's holy ground.
0: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog. En ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: my sugar 3 times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, Chess periode, Sugar Mama, het label wat trouwens eerder Aristocrat heette, Chess label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verdult, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het teken van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En datzelfde geldt ook bij Stickhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. Yeah. I came from Clarksdale.
2: Ja, het Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die 2 generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het Broadway, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale. In de trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stickhouse. Een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stickhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus 2 van die pijpen van de riverboot steken de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en rommelige winkel. En door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werden.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
2: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
2: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributes it over there?
3: Living Blues.
2: You don't.
3: I'm
2: know.
3: Not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions. They mail from here.
2: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
3: Yeah. I think it's like $25 a year or something.
2: Uh-huh.
3: Yeah.
4: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
2: Yeah.
3: Jim's collection is 78.
2: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
2: Uh-huh.
1: Oh.
3: He has thousands and thousands.
2: Yeah, it must be worth a lot of money.
4: Yeah. It's a fortune.
3: It's a fortune.
4: Yeah.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
2: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
2: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
2: Yeah, if you yeah, you can't pay it.
3: No. It's
4: not replaceable.
2: It's an ideal worth.
3: Yeah.
2: I mean, it's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later nazucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gingen vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goedendag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Eind jaren 60 behoorden Cuby and the Blizzards bij de beste bluesbands van Europa. En in 1968 gaf de band een legendarisch concert in de Rijnhalle in Düsseldorf. Cuby and the Blizzards, Chuco Mama.
7: Okay. First number will be number by a guy called John Lee Hooker called Sugar Mama.

Stewie and the Blizzards, Sugar Mama. En Peebles uit St. Louis werd groot bij High Records in Memphis onder leiding van producer Willie Mitchell. Na 24 albums en 19 hits maakte een herseninfarct een eind aan haar carrière. En Peebles, Fear No Evil.

0: Peoples, Fear No Evil. Larry Davis uit Arkansas was gitarist bij Fenton Robinson en later bij Bobby Bland. En hij speelde nog jaren basgitaar bij Albert King. Hij won wel 4 WC Handy Awards voor zijn albums. En hij was heel populair bij de bluespuristen. Maar heel jammer voor hem is dat dat maar een hele kleine doelgroep is. Larry Davis, Got To Be Some.
1: 1, 2, 3...

Larry Davis, Got to Be Some. Rory Block uit New York is een klasse apart in de akoestische blues. Ze levert al ruim 50 jaar uitstekende albums af en ze zingt altijd met een emotionele drive. Dit komt van het album I'm Every Woman, Rory Block, Talking About My Man.

Rory Block, Talking About My Man. Ike Turner won de schoonheidsprijs niet als echtgenoot van Tina Turner, maar hij was wel een uitstekende bluesgitarist die er niets van begreep dat zijn ex-vrouw wereldfaam vergaarde met commerciële muziek. Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Susan Tedeschi uit Boston had haar eigen band samen met gitarist Sean Costello. Intussen heeft ze een band met haar echtgenoot Derek Trucks, de Tedeschi Trucks Band. En dit nummer nam ze op met de band van bluesgitarist Duke Robillard. Susan Tedeschi, Turn It Around.

Susan Tedeschi, Turn It Around. Johnny Adams uit Louisiana, dat was echt een hele goede blueszanger, maar hij nam ook soul, jazz, easy listening, gospel en funk albums op en dat begrepen bluesliefhebbers nooit. Die komt van zijn album Man of My World, Johnny Adams. This time I'm gone for good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Marcia Ball opereert vanuit Austin, Texas en ze is vooral populair in de danszalen in Louisiana en Texas. Ze heeft een eigen band, maar ze speelt ook solo, dan begeleidt ze zichzelf op piano. Dit komt van het album Let Me Play With Your Poodle. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. James Super Chicane Johnson uit Mississippi, dat is een buitenbeentje in de blues. Hij speelt louter in het kleine clubcircuit, maar de man bouwt zijn eigen gitaren met oude onderdelen van schemerlampen en wasmachines. James Super Chicane Johnson, Could Have Been Me.

James Super Chicane Johnson. Could have been me. Mikey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana, en zij coverde een oude hit van Them, en dat was lang geleden de band van Van Morrison. Ook de Schotse zangeres Lulu had een hit met dit nummer, en dit komt van het album Soul Deep. Mikey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mikey Honeycutt, Here Comes the Night. Eddie Clearwater uit Mississippi werd een blueslegende in Chicago. Hij begon een eigen bluesclub, hij ging failliet en hij moest tot zijn dood in 2018 toeren om de schulden af te lossen. Eddie Clearwater, Easy is My Style.

Eddie Clearwater, Easy Is My Style. Barbara Lynn uit Texas was een linkshandige bluesgitarist die studiomuzikanten geheel overbodig maakte. Ze gold jaren als de beste vrouwelijke bluesgitarist van Amerika. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lonnie Shields uit Arkansas was gitarist bij de Checkmates en de Jelly Roll Kings. In 1986 begon hij aan een solo-carrière. En wanneer hij even geen werk had, dan ging hij gewoon aan de slag als bouwvakker. Dit komt van zijn album Portrait. Lonnie Shields, Sweet Love.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe CD van Mr. Sip, de man uit Mississippi, The Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castro Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, Doris Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van gedraaid. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Waylon Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, old is 48 jaar, 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze bijna zing. Dit is van de CD uit 2009, Run for Cover, en het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft, heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk. Dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson. Later ook nog door Larry Williams. Door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was nog aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Er is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Holt Steady, dat is een band uit Amerika die wat anderszorige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is, in ieder geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de cd die van deze groep, de groep The Hold Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

band, The Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townsend in de tijd van The Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek. Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, The Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Gimme Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestaat uit Machiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de blues, de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Head met Gimme Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me just what I wanna do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar dat klopt ook wel. Uit 1961, een hele sobere opname van Lightnin' Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightnin' Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Daarop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de leste dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby en de Blizzards de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralf de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerde, antieke wijsbegeerde, Chinese wijsbegeerde. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou kunnen zingen. En dat bleek ook wel uit de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opgang. Nou, de les hield gewoon wat verhalen over de Ralf de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woord is, weet ik niet. Maar hij heeft nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van, het, van wat hij middenmaakt heeft de les tijd. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets waar me bij over na te denken. Ralf de Jong.

nieuwe single van Ralph de Jong. Ook het titelstuk van een nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Moet maar inkijken van hoe dat op de website van Ralph de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying To Find A Way To Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine Whiskey and Women. Het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi, Little Head was dat van de CD Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die ja, een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik ergens in die contrein, en die een CD klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaar. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zaland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die noemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die staat op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salland met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Musquet op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoort hij in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De blanke soulzanger, gitarist en bandleider Lee Atwater haalde zijn favoriete soulartiesten naar Nashville om daar het album Red Hot and Blue op te nemen. Dit is een oude hit van Eddie Floyd, Lee Atwater. Knock on wood.

Lee Atwater, Knock on Wood. Barry McGuire werd geboren in Oklahoma, maar hij groeide op in Californië. En daar werkte hij als visser, als pijplasser en als nachtclubzanger. En een paar jaar later had hij een wereldhit. Barry McGuire loopt vandaag als een rode draad door het programma. Dit is een compositie van Bob Dylan. Barry McGuire, Masters of War.

Barry McGuire, Masters of War. Sam Moore, dat was de helft van het legendarische soulduo Sam & Dave. Maar Dave Prater is overleden en Sam Moore werkt nu als soloartiest. Maar af en toe vormt hij nog een duo met Billy Preston. Sam Moore en Billy Preston. I take what I want.

Sam Moore en Billy Preston, I Take What I Want. Barry McGuire begon met Barry Kane, het folkduo Barry en Barry. En de heren begonnen in de kleine club, The Ice House in Pasadena, maar ze stonden al vrij snel in de beroemde troubadour in Hollywood. Dit is een compositie van P.F. Sloan. Dat was een songwriter uit de jaren 60 en hij schreef hits voor Hermits en The Grassroots. Maar op een bepaald moment begon hij ook nummers te schrijven in de sfeer van Bob Dylan. Barry McGuire, The Sins of a Family.

Barry McGuire, The Sins of Family. Het is een nummer van Louis Jordan uit 1946. En destijds was het de nummer 1 hit in Amerika. Een cover van Ella May Moore's werd een jaar later opnieuw een grote hit in Amerika. En 45 jaar later nam B.B. King het nummer nog eens een keer op, overgoten met een bluesy sausje. B.B. King, Bus Me.

B.B. King, Bus Me. Tijdens optredens in de Troubadour ontmoette Barry McGuire regelmatig de populaire folkband The New Christy Minstrels met zanger Gene Clark, die we later terug zouden zien bij The Byrds. En hij haalde Barry McGuire naar The New Christy Minstrels. Dit is een nummer weer van P.F. Sloan. Barry McGuire, What's Exactly the Matter With Me?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Settler van Malcolm McWatt is het album van deze week. En Malcolm McWatt, dat is een Schotse singer-songwriter. Hij werkte jaren in de olieindustrie, offshore op de Noordzee. Later werd hij journalist, gespecialiseerd in rechtbankverslagen en sociale problemen. En in 2018 verscheen zijn debuutalbum. En dit is alweer zijn vijfde album. De achtergrondzangeres is Jamie Harris. Malcolm McWatt, Avalanche and Landslide.

Malcolm McWatt, Avalanche en Landslide. Na zijn komst zong Barry McGuire meteen de single Three Wheels on a Wagon voor de New Christie Minstrels. En later componeerde hij de grootste hit voor die band, Green Green. En ook dit is een eigen compositie van Barry McGuire. Why not stop and dig it while you can?

McGuire, Why Not Stop and Dig It While You Can. Tutu Jones uit Texas komt uit een echte bluesfamilie. Zijn grootouders waren bluesartiesten. Vader Johnny B. Jones was de drummer bij Freddie King, Ernie Johnson en Big Bo Thomas. En Tutu Jones was gitarist bij R.L. Griffin, Johnny Taylor, ZZ Hill en Al Green. En dit komt van zijn album Stay in Power. Tutu Jones, Good Juice.

to Jones, Good Juice. In 1965 verliet Barry McGuire de New Christy Minstrels om solo verder te gaan en P.F. Sloan werd zijn vaste songwriter. Hij was op dat moment ook al de songwriter voor The Turtles, Johnny River, The Searchers en Jen and Dean. Barry McGuire, I love to be out of my mind.

Barry McGuire, I Love To Be Out Of My Mind. Eric Clapton was altijd al een geniale gitarist, maar hij ontwikkelde zich tevens als een goede songwriter en zanger. Dit komt van het album Chronicles, Eric Clapton, River of Tears.

Eric Clapton, River of Tears. Barry McGuire was in de jaren 60 een belangrijke pion in de Amerikaanse muziek en hierdoor verscheen hij ook plotseling in speelfilms. The President's Analyst, Werewolves on Wheels. Bob Dylan nam dit nummer op als It's Over Now, Baby Blue. Barry McGuire, Baby Blue.

Barry McGuire, Baby Blue. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Freek Meenendorp coördineerde de playlist. Taj Mahal uit New York was de inspirator van een nieuwe generatie bluesartiesten. Cap Mo, Eric Bibb, Elvin Youngblood Hart, Corey Harris, Ben Harper, Guy Davis. Dat waren de jongens die helemaal volgens de richtlijnen van Taj Mahal werkten. Dit is een cover van Blind Willie McTell. Taj Mahal, Statesboro Blues.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King onder andere. The Hoax uit Engeland. Van Tep Benoit uit Louisiana. Van Robert Duyf uit Limburg. En we beginnen met Canada. Een zangeres uit Canada. Diana Taylor. We hebben er al eens eerder wat van gedraaid. Van die prachtige nieuwe CD van haar. Spirits in the Water. Hier is ze met... Working.

Dionne Taylor uit Canada. Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer van afkwam. Het nummer Working. Corey Tedford. Ik had er niet van deur. Moet ik eerlijk zeggen. Ik had er niet van deur. Maar hij komt dan ook van Newfoundland. Ook zo'n uithoek. Nou ja, uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Wie kwam er ook alweer vandaan? Dat was die zanger die wel regelmatig in de Amers speelde. Anderson. Anderson, zijn voornaam ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens, maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford, daar is een cd van u gekomen, Road Songs, en ik draai Sunday Morning.

Ja, yeah, Sunday Morning, dat was Corey Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het was, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat zijn eigenlijk allemaal veteranen in de muziekwereld, met name in Californië, in de wereld van Jackson Browne en Bonnie Raitt, en dan nemen ze allemaal maar op. En die heeft zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem ook alweer? Hier, Slippin' and Slidin'. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk Slippin' and Slidin'.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Leland Sklar op bas en Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook alweer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. En dit is van zijn laatste cd, Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het bent van die muziekstukken met zo'n rare breek erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fateska en The Blue Strain. Van die nee, CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem gaan we weer. Robert Duyf, de man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left, en die nou een solo CD gemaakt heeft, de CD Dangerous Mode. Uitstekende CD, echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de Sydney. Het verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de Sydney.

dingen eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika, die een nieuwe cd maakte, samen met Joe Bonamassa als producent, en met Reese Winans onder andere op keyboard. Nou, dan hij een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue, dat is een locatie in Chicago, in het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is, een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom, Trouble Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En in de nieuwe CD 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble Trouble. Het origineel van Lowell Folsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Folsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1957, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey, die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan, ook hier in Nederland, vaker optreden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de cd The Recession Blues. En dat is uw 2014. De Hoax met Trouble, Trouble, Trouble.

Drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En The Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik alle nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psychedelta. Psychedelta, die naam, daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psychedelta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT eroverheen gegeven. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psychedelta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard. In 1924 geloof ik dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in Mind.

Nou, dit klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi je ding ding als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe blues muziek. Dan gooi je ding ding of denk ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blijkt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij naar de cd's kijkt die hij gemaakt heeft, dan blikt dat ook wel een beetje, The Last Hooray, maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwijst er duidelijk naar. Dit is van de nee cd, Honestly dus, van Kalen Grader, het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up and Locked Down van Kalen Crader van de CD Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Folkmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze daar woont. Maar ze komt er wel vandoan. En ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de CD A Hard Up Life. En het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD, A Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dat zit een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben. En ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door zijn vrouwen terecht te komen in, ook in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw. En dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw. De cd Calico Jim. Uitstekende cd. Zeer de muiterweerdummer. Er nog wat nummers van te luisteren. En misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In Harris Blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer. Een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf. En het gaat over... Over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen. Op de killing floor, de plek waar als de beesten van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana. Die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje, de stad Baton Rouge. In Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Steve Earle trad op tijdens Austin City Limits. Dat is een groot live evenement in het centrum van Austin, Texas. En dat leverde het album Austin City Limits op. Steve Earle, Down the Road.
3: On the blue side of evening, when the darkness takes control, you start looking for a reason to take your lonesome

0: evening, when the darkness takes control. Thank y'all. Good night.
1: The Dicks.
2: Steve Earle, Down the Road. De Amerikaanse Robert Gray Band nam een live album op, Dressing Room 8, in de Royal Albert Hall in Londen. Robert Gray, Time Makes Two.

Robert Gray, Time Makes Two. Op 5 oktober 1963 stonden de Beatles in het BBC Playhouse Theatre in Londen en daar werd het album Live op de BBC opgenomen. The Beatles en I Saw Her Standing There. One, two.

The Beatles live, I saw her standing there. Op 4 november 1995 stond Luther Allison in de beroemde bluesclub Buddy Guy's Legends in Chicago met de James Solberg Band als begeleidingsband en dat leverde het album Live in Chicago op. Luther Allison, Cherry Red Wine.

Luther Allison, Sherry Red Wine. Op 14 september 2018 trad Jesse Dayton op in The Filming Station in Nashville. En dat leverde het album On Fire in Nashville op. Jesse Dayton, Daddy Was a Badass.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Still Believe van een gelegenheidsband is het album van deze week. En Hans Lafaye en Herman Deijnem speelden natuurlijk jaren bij QB and the Blizzards. Maar ze speelden ook samen met Bertus Borgers jaren bij Sweet the Buster. En in die periode schreef Bertus Borgers het fantastische nummer Still Believe. Dat nam Sweet the Buster ook op. Alleen werd de cover van Herman Brood later een hit. Op dit nieuwe album zingt Bertus Borgers alsnog nog een keer zijn grootste hit, Still Believe.

0: Bertus Borgers met zijn eigen compositie, Still Believe. Mick Taylor nam het album Stranger in This Town in 1990 op, terwijl hij door Zweden toerde. De voormalige gitarist van John Mayall en de Rolling Stones ziet dit nummer als een eerbetoon aan zijn held Jimi Hendrix. En Mick Taylor schijnt te rentenieren op het platteland van Drenthe, maar het blijft jammer dat zo'n begenadigd gitarist nog zelden optreedt. Mick Taylor, Red House.
1: Yeah, this next one's a slow blues, though. Jimi Hendrix actually did this one called Red House.

Mick Taylor, Red House. Op 15 december 1964 stonden Jerry en de Pacemakers uit Liverpool in de BBC-studio's in Londen om het album Live at the BBC op te nemen. Het is een compositie van zanger Jerry Marsden. Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey.

Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mercy. In 1975 stond Junior Wells in Teresa's Lounge in Chicago om daar het album Live at Teresa's op te nemen. En dat deed hij met twee topgitaristen, Byler Smith en Phil Guy, de broer van Buddy Guy. Junior Wells, Love Her With a Feeling.

smäller som är du. Shishiks all over.

Junior Wells, Lover with a Feeling. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. En zoals u al vernomen heeft, zijn alle nummers van vandaag uit live concerten. De laatste van dit uur is Don Henley. Die kennen we allemaal als de drummer van de Eagles. Maar Don Henley die heeft natuurlijk ook als soloartiest fantastische dingen gedaan. Hij stond in 1993 in de Fox Bowl Stadium in Boston. En daar nam hij het album End of Innocence op. Met Jimmy Buffett als gastmuzikant. Het nummer kent u ongetwijfeld van de Eagles, Desperado.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
3: Ja, en het is
2: of een hotel. Wat is het?
3: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het museum voor de burgerrechten in Amerika. En motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuren is.
2: Ik denk dat bulde mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaren, begin 70 jaren, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Want dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
3: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij menshonterend, liet mij.
2: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis. Binnen wij door bij dat Steengebouw, wat tegenwoordig een museum in zit.
4: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder al entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd hebt.
2: En in 1968 was er ook een bekende.
4: Ja, yeah, en in 1942 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 1968 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
2: Ik ben nog Noordwest hier, hè?
4: Ik ben hier Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Solo on Ice van Elvis Cleaver bijvoorbeeld. En Een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je hield toch meer op met blues en het was toch ook al een soort van civil right.
2: Nee, in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
4: Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
2: Namen bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
4: Nee, die konden nog niet eens stelling in nemen over een label op de plantage. Want zoals.
2: Nee, maar hij dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
4: Nee, werd helemaal niet over gerept. Ja. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower blues, de Korea blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die hadden het nog veel te druk met zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die die mensen het zuiden meer rechten wil geven. Ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
2: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de voorhoede doorvan, dat die door ook actief aan deelname.
4: Ik kan het niet vinden in de blues. Ja. Nee.
2: Jan Laden nog wel en Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
4: Nee.

0: G.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad die die als in de blues-encyclopedie wordt ook gezegd. De meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar G.B. Lenoir die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet uit hebt mogen komen. En is een groot Frans label West die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kunnen we wel eens zeggen, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat klopt wel.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: het origineel is wel op Chess uitgebracht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus,
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibit items. Camera's, camcorders, radio, food, beverages, chewing.
3: Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
3: Oh, oké, okay. Nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Ja, zeker.
3: Aha. Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum. The management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wilden natuurlijk in eigen hand houden als alle items.
3: Dat weet ik niet. Wij zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make a radio recording and filming in here for public Dutch radio?
4: Do you have prior permission?
3: No, not yet.
4: Let me see, can I get someone?
3: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
4: Oké, okay, someone's gonna come talk to you. Just yeah? Have a seat right out there.
3: Oké.
4: Oké, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already giving you the bag.
3: Yeah.
4: I'm sure she gave you permission, but
3: okay.
4: I'll give this to her.
3: Oké. Okay. We can go and work.
4: Yeah, I'll give this to her.
3: We kunnen het werk.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeurde hier niet. Dus ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
3: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaar bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk daar een veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Daar kun je nou over nadenken.
3: Laten we eens in Wieden lopen.
2: Ik denk dat we daar aan beginnen.
3: Oh, die kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit allemaal, hè?
1: Ja, hier wordt
3: allemaal
1: hier,
3: op films.
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als een beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Ik denk dat toch een soort van protest waar men dat ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die. Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer de schurk, die een blanke, hè? Daar is hij dus een soort van clown.
3: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong tegen had. Van, dat hij altijd maar grijnsde en zo. En altijd maar deed wat de blanken van hem wilden. En zo, terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, half idioot.
3: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om de boom uit te laten springen.
1: Sport, muziek en andere.
3: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog naar het komen. Dat wou mijn rivalis tenminste. Hij zei: I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
3: Ja, dan waren je wel een dominee voor de zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk een niet geringe baan.

luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenema. Hij komt uit Drentse, maar geest uit Friesland. En hij bespeelt de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis. Van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch op hem, wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die gooit voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, ja, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch op een nummer is en de andere akoestisch op een nummer is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt, een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begon met de muziek, maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment vuur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die heeft opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to be Sung.
1: You're an empty can.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Het single die hij gebracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Lohuis van zijn nieuwe dubbel cd die net uitgekomen is. Dubbel cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Rijer Zwart op de bas erbij. Ferry Laagdijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Teken op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent. Zoals altijd bij Daniel Lohuis. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de Nee-CD, de dubbel-CD van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Rinsima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Man die Jorre van Trugge ook een CD uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen hem ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe CD Cow Country. Ain't waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar die jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. Nolan heeft een stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry, Moskee en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer, Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of over die periode, Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

Dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voert, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas, aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staat ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. De Kind-Hearted Woman Blues.

0: evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. You have to kill me, baby, have to have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old uit 1936. Het geruis op de plaat dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen door Todd Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren Johnson, en door van zijn versie dus van The Kind-Hearted Woman Blues.

De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man, hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Moe, de bekende blueszanger Cap Moe. Edgar Winter en Cap Moe in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Capmo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Gale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos, die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zitten er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Daniel Loos, zeg maar wanneer van zijn nieuwe CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakt, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drung heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo: de Lone Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, Into Deep en misschien wel Misinformation.

mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben we er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En we besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire.

0: Evelien Stokrollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Alle cafetaria's en kroegen hadden in de jaren 50, 60 en 70 een jukebox in de zaak staan met heerlijke, herkenbare, gouden oude rock'n'roll hits. En nu hebben alleen juppen in design ingerichte huizen nog een jukebox. Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock. Chuck Berry, die man die verdiende goud aan de Beatles en de Rolling Stones, die een hele serie nummers van hem coverde. Hier scoorden de Beatles mee. Chuck Berry, Roll Over Beethoven.

Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Chubby Checker zingt zijn hele leven al twistnummertjes. En hij maakte ook gewone albums, maar die verkochten voor geen meter. En hij is getrouwd met Rina Lollers, een Nederlandse vrouw die in een heel ver verleden nog Miss World was. En hij maakte ook nog een paar platen in Nederland met ZZ en Damascus. Chubby Checker, Let's Twist Again.

Chubby Checker, Let's Twist Again. Little Richard was in de jaren 50 een sensatie. Het was de eerste kennismaking voor mijn generatie althans met zwarte muziek via Radio Luxemburg. En ook dit nummer werd gecoverd door de Beatles. Little Richard, Long Tall Sally.

Little Richard, Long Tall Sally. Johnny Kidd and the Pirates. Het was een band uit Londen rond zanger Johnny Kidd, die slechts 30 jaar werd, want in 1966 kwam hij om het leven bij een verkeersongeval. En bij hem in de auto zat basgitarist Nick Simper. En hij kwam er met een gebroken arm af en hij was later een van de mensen binnen Deep Purple. Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd en de Pirates, Shaken All Over. Ricky Nelson coverde een nummer van Gene Pitney. En Gene Pitney had het nummer op een album staan. Hij zag er geen single in. Maar Ricky Nelson zag er wel een single in. En het werd een wereldhit. Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

0: Ricky Nelson, Hello Mary Lou. De Contours uit Detroit hadden een grote hit in Amerika en Brian Poole en de Tremolos uit Engeland die coverden het nummer en hadden er in Engeland zelfs een nummer 1 hit mee. De zanger van de Contours, Dennis Edwards, stapte na deze hit over naar de Temptations. De Contours, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ja, het was zo lang geleden dat ik dit plaatje gehoord dat ik niet meer wist dat er een stop in zat. Maar u had al begrepen, het waren de Contours, Do You Love Me. In iedere jukebox zat vroeger wel een single van The Everly Brothers. Stokoude muziek die nog steeds lekker klinkt. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. Bobby V uit Minnesota werd na het overlijden van Buddy Holly de nieuwe zanger van de Crickets. Zelf overleed hij in 2016 op 73-jarige leeftijd. Bobby V, Rubber Ball.

Bobby V, Rubber Ball. Cliff Richard is een brave, zoetsappige zanger, maar in zijn beginjaren was hij een echte rock'n'roll zanger. Dat had hij voor mij best mogen volhouden. Luistert u maar eens, Cliff Richard, Move It.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Lynyrd Skynyrd is het album van deze week. En die band weet maar van geen ophouden. Begin dit jaar begon de band aan The Last of the Street Survivors Farewell Tour langs alle Amerikaanse staten. Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle.

Lynyrd Skynyrd, Devil in the Bottle. Del Shannon was heel succesvol. Hij scoorde aan de lopende band hits, maar de man was op de een of andere wijze niet gelukkig. Daarbij had hij nog een alcoholprobleem. Toen kwam er nog een echtscheiding overheen en toen schoot hij zichzelf dood met een jachtgeweer. Del Shannon, Runaway.

Del Shannon, Runaway. De Clovers uit Washington D.C. stonden in 1959 in de top 10 van de Amerikaanse hitparade met het nummer. En in 1965 was het opnieuw een grote hit in Engeland voor de Searchers. De Clovers, Love Potion No. 9.

The Clovers, Love Potion Number 9. Niels Daka was verliefd op Carole King. En dat kan ik me voorstellen, want het was een hele mooie vrouw. En hij schreef een liedje over haar. En de zangeres uit New York reageerde met een single en die heette O'Neill. Tot een relatie is het volgens mij nooit gekomen. En de Blue Diamonds hadden er in Nederland een grote hit mee. Niels Daka, O'Carole.

Neil Sedaka, Oh Carol. Carol King had een oppas en dat meisje dat heette Eva. En die wilde dolgraag een plaatje maken. Nou, Carol King was de broertje niet. Die schreef een nummertje voor haar en ze mocht een singeltje opnemen. En dat werd een grote hit. Little Eva, The Locomotion.

Lil Eva, The Locomotion. Brian Hyland uit New York was 16 jaar toen hij al een nummer 1 hit had in Amerika met het nummer Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En daar heb ik op geoefend thuis. En dit was een top 10 hit voor Brian Hyland. Sealed with a Kiss.

Brian Hyland, Sealed with a Kiss. Ik ken eerlijk gezegd niemand die Roy Orbison geen goede zanger vond. Only the Lonely, Pretty Woman, It's Over, Crying, het zijn toch legendarische nummers. Dit is een hit uit 1963, Roy Orbison, Mean Woman Blues.

Roy Orbison, Mean Woman Blues. Dion uit de Bronx in New York werd groot als Dion en de Belmonts, maar als soloartiest had hij meteen een wereldhit. En later had Status Quo daar opnieuw een hit mee. De carrière van Dion liep niet over rozen, want hij had een alcoholprobleem, hij had een drugsprobleem. En hij leeft tegenwoordig als een vroom christen en is zeer actief in de kerk. Dion, de wonder.

Dion, The Wanderer. Na het overlijden van Buddy Holly moesten de Crickets verder. Dat deden ze eerst met Bobby V en later zonder frontman. Dit is een oude hit van Buddy Holly. Het was de B-kant van de single Peggy Sue. The Crickets, Oh Boy.

The Crickets en Oh Boy. De Diamonds uit Canada scoorden een grote hit met een cover van de Amerikaanse zanger Maurice Williams. The Diamonds, Little Darlin'.

The Diamonds, Little Darling. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Een uur lang jukebox hits zonder Buddy Holly uit Lubbock, Texas zou ongeloofwaardig overkomen. Hier is Buddy Holly. That'll be the day.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja, ja. De boten, de grote radenboten, gingen de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal... Utelaan door de roustabouts en dat waren grotendeels ook ja het waren ook dus dat was ook de zware bevolking.
0: Mensen, ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over dat is zo ver van huis was, maar dat op een gegeven moment de landing stond en aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam, maar er waren geen boot te zien en hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta, het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi, zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River, ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kon verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur. En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willie Foster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you... go down there to the store and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills is going up there. And if the cost of living was higher. You make a dollar up there. You make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit. I was 17.
3: Did you meet John Lee over there, Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie woo, you know. It wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off, the black bottom off, you two-step off it, you do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. There's a lot of blues, there's a lot of blues, but now it's mostly rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and that's why the blues was originated right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn, beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillen. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toegingen, we zijn toch later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is en waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Nou staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken en de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan blijft, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was, waarvan ook nog zeggen we dat hij verbinding met de mob had, dat is de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op zaterdag dan ook markt was, een soort vlooie markt was.
1: Ja, waar ook speeld werd.
0: En ook gespeeld werd, muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het West is.
0: Ja, ja. Willie Foster, die woont in Greenville, een klein huisje door zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe dat allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij er hartstikke kwaad over werd.
1: Ja.
0: Je hebt zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt. Hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: I give it a lot of respect because they feel sorry. People love, people from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run in. Be a bunch of people run in and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street. What about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See.
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in. I ain't giving you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women in the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you can have a little blues. Because you'll get worried. If you're hardly deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. All women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got ten. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men was boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women was boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people, man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: To
2: press it? Yeah, mash that little button on there. Okay. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow.
5: Yeah,
2: what's that?
5: Hey?
2: Yeah, Mr. Boston? Yes, it is. Who is this?
5: This is
2: Fixed Beneficial. Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
5: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
5: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him there. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him. Tell him what I'm doing and tell him I got his money. And ask him, can that lady come back?

0: dame met een dijk van een stem. Coco Taylor met een nummer wat standaard op het repertoire van Muddy Waters stond. I got my mojo working.
1: Yeah.
0: Dat kun je dus zowel als man als vrouw kun je dit nummer zingen. Want Muddy kan het altijd uiterst sensueel zingen.
1: Yeah, yeah.
0: I got my mojo working. Nou, Willy Forster die had er ook over. Hoe was het... Hoe is het met de vrouwen? Is die?
1: Ja, en eerst had ik nog even over respect. Dat de mensen in Europa... en dat gevoel heb ik toch ook wel een beetje. Naarmate ik dan een paar keer west ben. En ook hier wel wat festivals met mogen hebben. Dat de mensen in de blues hier... Of dat de mensen hier ook meer kennis van zaken hebben over de blues. Dat is raar, maar het is zo. Hmm. In Amerika wordt het nogal eens wegduwd. Of annexeerd en dan geld van maakt. Maar in dit geval... had hij het over het respect van de Europese mensen en vooral op festivals natuurlijk voor deze zwarte volksmuziek, want dat is het uiteindelijk toch.
0: Ja. Wat hij trouwens ook wel had, en daar gaf hij ook wel een beetje blik van. Er zit ook, aan die Willy Forster zit ook duidelijk een religieus aspect, hè?
1: Ja. Dat
0: zie je in Amerika veel natuurlijk.
1: Ja, maar ja, god, dat is er ook met de paplepel ingehoord natuurlijk daar vroeger. Ik bedoel, iedereen ging dan naar de kerk. En ja, wat de bluesmensen die waren dan een beetje afvallig. Maar die kerk viel natuurlijk nooit uit de vlak. Ik bedoel, je natuurlijk... hoeveel kerk zie je dan niet in dat zuur? Er was net zoveel kerk als mensen, zou ik wel zeggen. Maar de kerk die heeft inderdaad een hele grote invloed.
0: En vaak dan een soort... Ja, vinden wij dan vaak een beetje naïef geloof daarbij.
1: Ja.
0: Maar goed, een hele ordige man dus. In dat opzicht zullen we niks kwarts over hem zingen, over Willy Forster. We praten uiteraard ook over zijn eigen muziek. En ja, door wie hij in de loop van de tijd beïnvloed is. En misschien ook welke invloed hij op anderen had heeft.
2: What kind of influence? Yeah. I play my music... Music is my inspiration.
0: Invloed hij op anderen had heeft.
2: What kind of influence? Yeah. I play my music. Music is my inspiration.
0: Invloed hij op anderen had heeft.
2: What kind of influence? Yeah. I play my music. Music is my inspiration.

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep RX Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta.
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer,
1: Op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste. Zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een. Hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel. Die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, He? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar. En
0: ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zaden moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Met alle twee appels, zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag hebben.
1: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de benen eraf, Willie Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Als het boek van Muddy Waters leest, The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy. Die,
0: de Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En
0: ja, de cognac en zo, zie je hier wel staan.
1: Seagram en zo, dat had hij.

0: vaak aan. Dat was zijn, geloof ik, een beetje zijn huiswerk, zijn huismerk. Maar ja, het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
1: Dus dat kun je ook lossen, ja.
0: Ja, ja, ja. Zo lastig Muddy daarop dan.
1: Of door dat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
0: Ja, en dat nummer dat heet Champagne en Reaver. Maar een Reaver, lustraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
1: Een joint.
0: Een joint, ja. Champagne en Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht kwam.
1: Ja, en die produceerde wat beter ook. Dat kun je hier is die band klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook leest, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een veel minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk... Dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En twee die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy. Hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die wouden allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werden die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnam, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, lees ik in het boek mekaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laat maar zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit Sum 60. U de bracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
1: Mooi, ja. Ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de nee mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je er ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liefst 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar kregen hebben.
1: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gewoon.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gewoon. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta en die ook vindt dat hij daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waar wij ook nog een ontmoeting hebben met een man die als in Nashville werkt heeft. En waar wij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North Wurfdag maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.